de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 5:00
1: 'S nachts.
0: Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 9, Papa Romeo Mobiel. Nog iemand QRV voor een testje?

0: Hutsignal.
1: Ja, QSL, goedemorgen. Dit is Papa Delta 9, Papa Romeo. Mobiel vanuit de auto, rijdende in Goes. Dankjewel even voor het contactje.

0: Goedemorgen, toen bleef het wel ijzig stil. Deze is Pieter, PD8GS.
1: Goedemorgen, PD8GS, Papa Delta 9, Papa Romeo Mobiel.
0: Ja, goedemorgen, de Papa Delta 8, Juliet en Romeo Mobiel. Ja, ik niet, maar jij wel. Komt hartstikke goed door, ik weet niet waar je rijdt, maar stereo hier.
1: Ja, QSL. Papa Delta 9, Papa Romeo inderdaad, deze kant Paul, hè. Ja, ik ben een visite hier in Goes. Ik bevind mij momenteel aan de Elvis Presleylaan, Roger.
0: Ja, Roger. Nou ja, vanuit Goes, hier is Pieter. In Centraal Nederland pakken. Nou ja, je zit helemaal breed niet te ver van mij vandaan. Ik zit tussen Breda en Roosendaal in. Over.
1: Ja, oké, QSL. Ja, het moet natuurlijk wel mogelijk zijn, maar ik had het hier nog niet getest. En ik had gisteren of eergisteren de repeaters even een beetje bijgeschaafd. Ook voor deze omgeving. Mijn dochter is wonende hier in het mooie Goes. Vandaar dat ik het even wilde testen.
0: Nou, QSL. Plaag denk ik zo, hè. Zeker voor een mobiel station, helemaal ruisvrij. Maar zo te horen sta je stil. Ik hoor ook helemaal geen QSB of niks. Geen ruis er tussendoor komen stiekem. Dus goed voor elkaar.
1: Nou, dankjewel voor het mooie rapport dan in dit geval. Ja, ik werk met de FTM 500 van Jezu. Verder geen rare dingen. Geen eindversterkertjes of wat dan ook erachter, hè? Uiteraard niet. En een vrij lange antenne, die heb ik op de sleepoog aan de achterkant net onder de bumper zitten. Dus het is nog wel een beetje een opvallend verschijnsel. Maar goed, dat maakt het er niet uit. Hey, reuze bedankt voor het uitkomen. Ik doe je de groeten. En ik hoop eigenlijk dat we dit weekend toch wel iets beter weer krijgen. Maar ik ben bang van niet.
0: Roger, ik hoop het ook. Maar ja, een bijzondere montage techniek op het sleepoog. Maar wel handig, ja, want je bent er ook zo weer vanaf. Nou, ik merk dat je op plaats van bestemming aangekomen bent. Of ik zou zeggen, fijne dag in ieder geval, 73 en succes met de hobby en een leuke set, die 500. Ik werk hier met de FTX 1, dat is hetzelfde merk, over.
1: Ja, ook niks mis mee. Ik zag zojuist op Facebook verschijnen dat een radiohandelaar in, ja, ik mag de naam natuurlijk eigenlijk niet noemen, een Veenstra, V en eindigt op Stra, in het noorden van het land, is natuurlijk helemaal andere kant op, momenteel voor die radio een cashback gaf van €400 maar liefst, hè. Dus, en ook voor de FT 101 MD. Dus ik zit er bijna aan te denken om dat apparaat erbij te kopen. Thuis werk ik trouwens met de FT DX10. En normaaliter gebruik ik deze set ook gewoon op de QTA. Maar ik denk, ik bouw hem toch even in. Ik wou het toch wel even geprobeerd hebben. Hè? Goed, bedankt voor de QSO. En groeten. Fijn weekend gewenst van Papa Delta 9, Papa Romeo.
0: Fijn weekend van de PD8JR73. Bye bye.
1: Route 73.
2: D2JR.
0: Jan, goedemorgen. Goedemorgen van Jan, PD8D, JR.
2: Goedemorgen Jan, met Jan Boel. Ik zat even mee te luisteren, joh. Dat kwam er allebei heel goed uit. Mijn QTA is Breda. En 100% toch. Dus het werkt goed erin, Pieter. Ja, ook dat station in Goes kwam er bij mij ook goed uit. Alsof die stil stond. Ja, nou ja, voor de rest ben ik een beetje aan het rolbieren. Ik was met Nexus bezig. Het was weer een nieuwe versie. Dus die heb ik even geïnstalleerd. En ben ik nu op de 20 meter even bezig. Ja, nou dat was het enige eigenlijk. Ik wou even melden dat jullie goed verstaanbaar waren. Microfoon toe.
0: Jan, je bent heel goed verstaanbaar zoals gewoonlijk. Want we spreken elkaar wel eens over de Pieter Breda. En we hebben elkaar wel eens getroffen op de verenigingsavond. Een klein beetje zachtjes vandaag, maar misschien komt het door de afstand van de microfoon tussen de geluidsbron over.
2: Ja, maar ik praat er niet zo enthousiast, joh. Ik kan wel wat harder praten, maar ik praat er wat zachtjes. Dus prima toch? Je kan me verstaan. Zet de volume maar wat harder, joh. Ja, nee, ik was afgelopen dinsdag niet. Er was wat tussen gekomen. Ik had van QSA-kaart al helemaal met stiekjes kant en klaar gemaakt. Maar op het laatste moment moest ik afblazen. Helaas. Ja, volgens mij was de lezing ook niet doorgegaan. Klopt dat?
0: Ja, dat is correct, hè. Desalniettemin was het toch een leerzame avond, want er zijn nogal wat mensen die zijn echt begaafd en getalenteerd. Maar het gaat om deze hobby. Dus, en heel enthousiast, dus het was geweldig. En de opkomst was heel hoog eigenlijk wel, bijna volle bak. En het was heel gezellig. Het was leuk om met iedereen zo eventjes van gedachten te wisselen en met de tips en adviezen te nemen. Dus zeker weer de moeite waard ook.
2: Kuzel en Han had ook weer leuke dingetjes met zijn squelsprintje volgens mij. Ja, dus dan loop ik de fiets is straks wel een keer even langs. Even kijken wat hij heeft en of dat al klaar is. Ik moest de antenne nog bewonderen. En hij zit 10 minuten fietsen van mij vandaan, dus ga ik wel even naartoe. Oké, nou, ik wens je een fijne dag nog verder. En tot de volgende keer. Dan ga ik van deze repeater af. PD2JN, die gaat sluiten. En ik heb jouw callsign niet goed opgeschreven, dus ik ga het niet roepen.
0: Roger Jan, de naam is in ieder geval ook Jan. En de call is Papa Delta 8 Juliet Romeo. En je begrijpt waar die Juliet vandaan komt over.
2: Dat is dus de eerste letter van je voornaam, Jan. Nee, ik heb hem opgeschreven, nou, Papa Delta 8 Juliet Romeo. Nee, ik wist niet zeker of er nog iets achter zat of er tussen zat. Maar het waren er twee. Dus ik denk, ik zeg het maar niet ook. Oké, nou, fijne dag nog. PD8JR, PD2JAN, sluiten.
0: Ja, sluiten, 73, fijne dag, bye bye.
1: PD2, wat was het? Jan, hè? JAN, ook gehoord, hè, door de Papa Delta 9, Papa Romeo. Inmiddels weer rijden erbij. Richting de QTA van de dochter, eigenlijk. Groeten, fijn weekend.
2: D9PR, BD2JAN. Ja, ook de groetjes, ja. En het is nou iets heel klein ruisje zit erin, maar daarnet was het helemaal zuiver. Dus waarschijnlijk ligt dat aan het rijden. Fijne dag nog, bye.
1: Nou, dankjewel. Nog even het uitkomen, Jan. Goed ook aan die kant. Ik zet hem weer even op de parkeerplaats neer zo. En dan ga ik straks nog eventjes met de 891 op pad. Met de ATAS, om er ook nog even wat mooie verbindingen te kunnen maken. Hè. Ik hoop het. Goed, wederhoren, 73.
2: Op de dijk voor het water, joh. Dan werkt het best.
1: Ja, dat ga ik zeker proberen. Bedankt voor de tip. Groeten, hoi hoi. Andere station ook, groeten.
0: Op HF. Bye bye.
1: Dankjewel. 73 over en uit. Ciao ciao. Groeten van Papa Delta 9, Papa Romeo.

De tijd. Het is nu 10:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: mogelijk iemand voor een testje. Dit is Papa Delta 1, Golf Oscar.
1: Loop je in een gat of zo?
0: Ik zou wel willen, maar ik ben bezig met een remote test.
1: Oké, nee. Het klonk zo hol. Volgens mij zit je in een enorme grote ruimte in ieder geval, want het klinkt enorm hol, hè. Dit is PT0 OKP trouwens, vanuit Drenthe.
0: Ja, ach man. Nee, ik denk dat het maar met mijn audio-instellingen te maken heeft. Ik ga er even mee sleutelen.
1: Ja, het kan zijn dat de microfoon iets te veel versterkt wordt, hè? Dat je dan de achtergrondgeluiden ook hoort. Het klinkt inderdaad net als dat je in een hele grote grot loopt.
0: Ja, mogelijk dat dit al ietsje beter is.
1: Ja, perfect. Zo, zo komt er geen achtergrondgerommel meer bij, hè? Dit klinkt prima.
0: Ik hoor mezelf nog wel ergens dubbel, maar dat is niet heel storend. Dit is Papa Delta 1 Golf Oscar.
1: Papa Delta 1 Golf Oscar, dit is Papa Delta 0 Oscar Kilo Papa. Ja, je zei dat je remote zat, hè? Ik ben benieuwd met wat voor een set en hoe. Want ik ben zelf ook aan het testen geweest met de remote op de IC7900. Met het programma WayView en dat werkte eigenlijk wel mooi eigenlijk. Ik heb dan een of andere USB microfoon op de computer. En dat klonk eigenlijk gelijk heel gewoon, alsof ik een normale tafelmicrofoon had.
0: Oké, gevangen. Ja, dat klinkt interessant. Dat zou een volgende stap kunnen zijn. Ik werk op dit moment met een Yaesu RTX 1 en mijn laptop. De Yaesu staat in mijn shack boven op zolder en de laptop staat nu beneden in mijn keuken.
1: Ja, maar er viel net een heel stuk audio weg van jou, hè? De carrier die bleef al staan, maar de audio die viel even weg. Ik weet niet wat dat was, maar ik zou... Ik ving nog net op dat je met een Yaesu werkte en dat de laptop... stond in de keuken.
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat de verbinding blijft een beetje hangen. Het wordt tijd voor een nieuwe laptop, denk ik.
1: Ja, oké, hè. Maar als het werkt, dan werkt het goed en dan klinkt het ook heel goed, hoor. Heel duidelijk.
0: Goed om te horen, dankjewel. Wat ik vertelde was dat ik met een Yaesu RTX 1 werk, met een programma RTX 1 Remote. En ik heb al meerdere geprobeerd, ook Yaesu for All geloof ik of zo. En die werkte niet zo heel warm, maar tot nu toe lijkt dit goed te werken. En een eventuele USB microfoon, dat zou de volgende oplossing zijn.
1: Ja, maar om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat deze microfoon ook erg goed klinkt. Er zit behoorlijk wat hoog in en dat maakt het altijd wel heel duidelijk, hè. Dus wat dat betreft vind ik de microfoon nu al heel goed klinken. En dat voor een microfoon in een laptop, ja, perfect. Ik zou me er niet te druk om maken. Dat klinkt verder heel goed, hè. Ja, ik ken eigenlijk het remote gebeuren op Yaesu niet zo goed, maar... Ik weet wel dat ik heb dus ook van, als je Ecom Remote wil, dan kun je een duur pakket kopen van Ecom. Maar ik hou daar nooit zo van en ik heb gewoon een gratis pakketje gedownload en dat werkt ook eigenlijk best wel goed, hè. En er zijn het bedienen van de memories, dat is geloof ik nog experimenteel, maar dat werkt ook goed. Dus ik vind het verder prima. Ja, en... Alleen, ik ben niet zo geneigd om het vaak te gebruiken, want ik had eigenlijk gewild dat als ik op mijn computerkamer zit, dat ik toch ook wat kon. Maar Daarna werkte mijn FT8 niet meer en moest ik weer allerlei settings door om dingen te veranderen. Dus toen had ik zoiets van, laat ik me zitten ook, maar als het werkt, dan werkt het goed.
0: Ja, dankjewel. Maar ik ben ook geïnspireerd door een kennis van mij met een e-com inderdaad. En die heeft voor mij wel een betaalde pakket, maar dat werkt wel erg mooi. Ook met FT8, maar ook met spraak en ook buiten huis. Alleen ja, ik heb een Jesu en dat, vind ik een fijne radio. Dus ik heb nu ook een gratis programma met een FT8. Ben ik zelf ook nog mee bezig en daar zit nog iets te veel vertraging tussen. Terug naar jou.
1: Ja, oké, hè. Maar dat hou je toch altijd wel iets, hè? Dat hou je altijd wel iets. Dat heb je ook als je met mensen praat die via Echolink of zo werken. Dan zit er ook altijd een kleine vertraging in. Hè? Ja, wat ik vooral heel erg leuk vind van dat remote gebeuren, dat is... Ik heb altijd in de Randstad gewoond. En daar was op een gegeven moment iemand die was kraanmachinist ergens in Amsterdam. En die zat op een hele hoge kraan en die liet gewoon zijn set boven die kraan staan. En als hij thuis was, dan ging hij gewoon remote. Ja, die had natuurlijk een enorm bereik, hè.
0: Ja, dat is wel heel creatief inderdaad, ja. Nou ja, ik had hem eerder andersom verwacht dat hij zijn set thuis had staan en in de kraan remote zou bedienen. Maar het is nog handiger inderdaad om je antenne en je set dan in die kraan te zetten. Nou, dat is inderdaad een creatieve. Ja, ik heb al mijn spullen op zolder staan. Dat mag met toestemming van de baas hier in huis. Maar ja, ik wil toch ook niet altijd op zolder zitten. Dus daarom ben ik met remote bezig.
1: Ja, oké, hè. En daar is het ook leuk voor, hè. En ik heb zeg maar ook de spullen boven staan. En ik heb voor het FT8 gebeuren heb ik gewoon een VNC-verbinding met mijn PC. Dus als ik dan in de tuin zit, ik heb een stuk overdekt waar ik dan toch regelmatig zit, ook als het regent. En dan kan ik remote gewoon wel FT8 plegen en zo. Hè. Ik kan alles wat alleen maar via de computer gaat, dat gaat wel prima. Maar het probleem is dat je moet op een gegeven moment moet je ergens opgeven. Dan kun je kiezen in die menus van de e-com of je het geluid via de LAN wil hebben of via de USB-poort. En als ik dus FT8 pleeg, dan moet ik via de USB-poort gaan. Dat was het probleem, dus ik moet het dan omschakelen steeds. Maar als ik gewoon via VNC een verbinding maak, dan kan ik gewoon in de tuin met het laptopje werken. En dan, ik heb dan in de check twee schermen naast elkaar, maar ik kan met het laptopje met één scherm kan ik ook nog schuiven. Hè. Dan schuif ik als het ware het andere scherm voor het ene scherm. En zo kan ik ze dan allebei ook bedienen. Hey, leuk even dit uitgetest te hebben en ik ga weer even aan de slag, want ik moet nog even wat administratieve dingetjes afhandelen. Ik zou zeggen, leuk zo gehad, bedankt daarvoor en tot de volgende keer hè, van Papa Delta naar Oscar Kilo Papa vanuit Nieuwe Oord Drenthe.
0: Jij ook bedankt en bedankt voor je feedback. Jij ook een fijne dag. Hier de QTA is Nederworstenberg, als je het over de Randstad hebt. Ik zit vlak tegen Hilversum aan. Nogmaals, fijne dag. 73 en mogelijk tot de volgende keer.
1: Ja, dan zit je inderdaad lekker bij de NAS in ieder geval. Hè. Ja, ik heb 37 jaar in Maarsen gewoond. Hè. Dus dat is niet zo ver bij Nederworstenberg vandaan, joh. Oké, okay, hey, fijne dag en tot de volgende keer hè, van PD0 OKP. Bye bye.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: testing, 1, 2, 1, 2. Papa Delta, here, Papa Hope, I have a test. 1, 2, 3, I have a portafone test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Goedemorgen, I have a payday, 4PG, I have a test over. Vanuit Geervriet, voor de portafone over.
1: Het lijkt wel of dat je met je hoofd in een emmer zit te praten. Zo slecht klinkt het allemaal.
2: Ja, het klinkt nog, het komt er overheen, maar het klinkt wat overgemoduleerd, hoor.
1: Hij eet dat ding op.
0: Nou, bijna niet, hoor. Het gaat nu, ik heb hem iets teruggezet, dus moet beter denken.
2: Daar bracht je ook wat, weer wat ruis mee, naar de repeater toe. Dus, wellicht inderdaad iets meer af.
0: Ja, het is wat het is, het blijft radio, hè. Ja, het is niet altijd even uitstekend, maar jullie zijn allemaal goed te horen hier vandaan. Dus het werkt wel goed via de repeater over. Dus Papa Delta 4, Papa Golf vanuit Geervliet.
2: Papa Delta 4, Papa Golf, Papa Delta 1, Alpha Echo Delta Mobiel. Nou ging het al een stuk beter, moet ik zeggen. Het was nou... lekker betaalbaar, dus nou is het wel een stuk beter.
0: Ja, dankjewel. Ik wens je een hele goede reis vandaag en voorzichtig gaan met al die regen maar. Hè. Groeten vanuit Geervliet.
2: Ja, oké, dankjewel. Fijn weekend zou ik zeggen en experimenteer ze. Vanaf onder de rook van Utrecht op dit moment. Dus was Papa Delta 1, Alpha Echo Delta Mobiel. Beetje sluiten.
0: 74.

Dat Twente, nog een keer eventjes. Hij flittert een beetje, maar dus papa Delta 4, papa Golf nog even.

Delta 4, Papa en Golf, even nog maar een testje. Het is misschien even mogelijk om je test te doen. PD4PG vanuit Geervliet nog een keer. Ik hoop dat het nu beter gaat.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: CQ, CQ, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, die roept en luistert, goeienamiddag.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Jan, 2D0JW, Juliet Whisky van 2D0. Oké. Okay. TD1 kilo Oscar hier toevallig.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Papa. Echo one. Testing. 1, 2. A and L. That's it.

de tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Van Papa Delta 0 Hotel Delta Romeo. CQ van Papa Delta 0.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Delta 1 kilo Oscar vanuit Andijk.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.